0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Hello, hello, everybody, everywhere.
1: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
0: And a very good day to all our listeners in the world on the shortwave.
1: Dit is Radio 1224 op de Middengolf. Altijd Piraten Hits.

0: bevallen misschien niet bij iedereen in de smaak, maar gelukkig wel bij de mensen die er wel verstand van hebben.
1: Ja, toch!
0: Dit is Radio 1224. Altijd piratenhits.

0: 1024. Weerbericht.
1: Er kan met name in de kustprovincies nog een bui vallen. Het kwik daalt naar zo'n 8 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. In de ochtend is er her en der kans op een bui en laat de zon zich vooral in de zuidoostelijke helft van het land zien. 'S Middags vallen er overal buien met ook kans op onweer, hagel en harde windstoten. De zon is er maar af en toe bij. Het wordt een graad of 17 en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige aan de kust soms vrij krachtige zuidwestenwind. Ook morgenavond vallen er buien, al dan niet met onweer. Donderdag en vrijdag is het nog wisselvallig en fris met een paar buien, maar ook soms wat zon. Pas in het weekend wordt het droger, warmer en ook wat zonniger. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Radio 1224. Altijd piratenhits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.

vanaf de eerste dag is mijn hart totaal van slag. Ik krijg de kriebels in mijn bloed als ik aan haar denken moet. Zo gaat

0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
1: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

0: 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Altijd piratenhits.
1: Radio 1224.
0: Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224.

0: hoofd24.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet. Bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Volgens het Iraanse staatspersbureau MER zijn explosies gehoord bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik, niet ver van de straat van Hormuz. Ook het nabijgelegen eiland Qasem is onder vuur genomen. De aanvallen waren gericht op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen. Teheran zegt dat de aanvallen kunnen rekenen op een Iraanse tegenreactie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 2 weken overvol. Voor de overnachting zijn tenten geplaatst. Het COA worstelt al langer met de hoeveelheid vluchtelingen in Ter Apel. De organisatie kreeg intussen het maximum aan dwangsommen opgelegd, 5 miljoen euro. In Alabama mogen niet langer gevangenen worden geëxecuteerd met stikstofgas. Na een eerdere uitspraak is de methode nu alsnog ongrondwettig verklaard. De Amerikaanse Bill of Rights uit 1789 bevat een verbod op wrede en ongebruikelijke straffen. Aanleiding van het ingrijpen was de geplande executie van een man die in 1998 een dubbele moord pleegde bij een pandjeshuis. Hij zou morgen met de omstreden stikstofmethode worden omgebracht. De staat Alabama gaat in beroep en stapt nu naar het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Een piloot van Air Canada blijkt 17 jaar lang te hebben rondgevlogen zonder de juiste papieren. Hij maakte zo'n 900 vluchten in diverse toestellen. De 59-jarige man ging vorig jaar met pensioen nadat hij 27 jaar als piloot had gewerkt. In 2009 werd hij tot gezagvoerder gepromoot, waarvoor een speciaal ATPL-vliegbrevet nodig is. Dat blijkt hij nooit te hebben gehaald. Welke straf de oud-piloot krijgt, is nog niet bekend. Het weer, eerst nog droog, later kans op onweer. De matige wind is westelijk en het wordt zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Zet de radio maar wat harder. De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224.
3: Altijd piratenhits.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
1: Radio 1224!
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
1: Altijd piraten.

0: Sta je weer in de file? Wij zijn bij je. Radio 1224. Altijd piratenhits.
1: Hallo allemaal, ik ben Danny Christian. En natuurlijk luister ik ook regelmatig naar Radio 1224. Heel veel plezier.
2: Goudblonde

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: De komende uren is het op de meeste plaatsen nog droog, maar in de loop van de ochtend neemt de kans op neerslag in hoog tempo toe. De meeste neerslag zal in het midden van het land gaan vallen. In het westen en noorden blijft het vaker droog. Vanmiddag wordt het vrijwel overal fris en wisselvallig, met van tijd tot tijd lokaal enkele felle onweersbuien. Tussen de buien door schijnt af en toe de zon, maar de bewolking houdt wel de overhand. De wind is over het algemeen matig uit westelijke richtingen en het wordt niet veel warmer dan een graad of 16. Vanavond vallen er eerst nog wat flinke buien, maar in de loop van de avond klaart het een beetje op. De neerslag trekt dan naar het oosten weg. Helemaal droog wordt het niet. Vannacht blijft het lokaal van tijd tot tijd regenen. Het kwik daalt naar ongeveer 11 graden. Morgen opnieuw regelmatig neerslag, vooral in het binnenland. Aan de kust is het een stuk droger en zijn er opklaringen. Morgenmiddag breekt ook in het binnenland geregeld de zon door. Bij weinig wind wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond en vrijdag opnieuw regelmatig buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Op de tandem, tijdens het brommerskieken in mooi Valkenburg,

Ik had verwacht en gehoopt met jou gelukkig te zijn. Een geluk waarop ik eigenlijk niet meer rekende. Toen kwam jij in mijn leven. Je was toen 18 jaar. Je zei dat je ook homofiel was en van me hield. Ik geloof dat je dat ook werkelijk meende, toen de tijd. Jij woonde op een klein kamertje in Tilburg en ik haalde je naar Ede. We kregen gratis kost en inwoning bij mijn moeder, zodat we geld konden sparen voor als we zelf een flat zouden krijgen. Mede dankzij een relatie voor jou kregen we een jaar geleden een vierkamerflat. We hadden geen geld genoeg en mijn moeder heeft ons toen geld gegeven voor de eerste huur en bijna de hele flat ingericht. Omdat ze wist dat ik van je hield en mij gelukkig.

waren we dolgelukkig. Omdat we nu beide zelf een thuis hadden. Onze medeflatbewoners keken in het begin wat vreemd tegen ons aan. Maar accepteerden ons spoedig. Toen we besloten dat je een hond in huis kon nemen, kwam Chita, de Duitse herder, bij ons wonen. Goed, ik dronk veel. Dat deed jij ook. Maar je verweet het mij. De kennissen die ik over de vloer haalde, stonden jou niet aan. Maar zelf had je er geen. De bekenden die je nu over hebt, heb je door mij gekregen. Achteraf zei je me al een tijd niet meer van me te houden. Waarschijnlijk gaf je alleen maar om de flat. Want liefde, en dan bedoel ik geen seks, heb ik nooit van je ontvangen. Nu zie ik dat allemaal in. Maar toen was ik blind van liefde. Liefde voor jou. Toen je tegen me zei dat je het met mij niet meer zag zitten, en dat ik voortaan nog liefde, nog tederheid meer van je hoefde te verwachten, wilde ik zo niet langer doorgaan.

zei dat er geen ander was of kwam. Maar een paar weken later al zei me van je nieuwe 15-jarige vriend te houden en dat je mij nooit meer zien wilde. Het enige wat ik van je vraag is, behandel me als dank voor alles wat ik voor je heb gedaan en nog doe. Niet als vrouw, maar als mens. Dag Paul. Vaarwel, mijn vriend.

Radio NL. Q Music 100% NL. 538 of Veronica. Ze klinken leuk, maar niet zoals Radio 1224. Altijd piratenhits.

0: Onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.
1: Altijd Piratenhits.

0: wielerweek24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. Overlast door felle onweersbuien wordt vooral verwacht in Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. Code geel geldt voorlopig vanaf het middaguur tot 8 uur vanavond. Tabaksproducent Altria, voorheen Philip Morris, wil zich met een omweg inkopen in het Nederlandse wiet-experiment. De politiek zit er zwaar mee in zijn maag. De tabaksfabrikant wil direct miljoenen euro's steken in de grootste Nederlandse legale wietkweker Kan Adelaar uit Hellevoetsluis. Die lijkt te worden ingelijfd door de Kronos Groep. Eigenaar van Kronos is weer Altria, de fabrikant achter het merk Marlboro. De Tweede Kamer wil weten wat het kabinet kan doen om de overname te stoppen. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Volgens het Iraanse staatspersbureau MER zijn explosies gehoord bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik, niet ver van de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen. Teheran zegt dat de aanvallen kunnen rekenen op een Iraanse tegenreactie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht buiten doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 2 weken overvol. Voor de overnachting zijn tenten geplaatst. Het COA worstelt al langer met de hoeveelheid vluchtelingen in Ter Apel. De organisatie kreeg intussen het maximum aan dwangsommen opgelegd, 5 miljoen euro. Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag kans op zware onweersbuien. Plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig,

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Vanmiddag wordt het vrijwel overal fris en wisselvallig, met van tijd tot tijd lokaal enkele felle onweersbuien die gepaard kunnen gaan met hagelstenen en zware windstoten. Het KNMI heeft vanaf het middaguur tot minimaal 8 uur vanavond code geel afgegeven. De wind is verder over het algemeen matig uit westelijke richtingen en het wordt niet veel warmer dan een graad of 16. Vanavond vallen er eerst nog wat flinke buien, maar in de loop van de avond klaart het een beetje op. De neerslag trekt dan naar het oosten weg. Helemaal droog wordt het niet. Vannacht blijft het lokaal van tijd tot tijd regenen. Het kwik daalt naar ongeveer 11 graden. Morgen opnieuw regelmatig neerslag, vooral in het binnenland. Aan de kust is het een stuk droger en zijn er opklaringen. Morgenmiddag breekt ook in het binnenland geregeld de zon door. Bij weinig wind wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond en vrijdag opnieuw regelmatig buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224 op elke radio.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk had ik helemaal gekloten naar mijn hoofd.
0: Altijd piraathit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: Volle Hoven24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze...

0: Nieuws van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens voormalig medische zorgminister Tamara van Ark zat de Nederlandse zorg tijdens de coronapandemie een paar keer tegen code zwart aan. Dat zei zij tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het gebeurde niet, maar Van Ark merkte op dat ze er wel op had geoefend. Code zwart in de zorg houdt in dat niet iedereen meer geholpen kan worden en dat er keuzes moeten worden gemaakt. De zorg gaf in die tijd aan zelf de keuze te kunnen maken. Voor 8 provincies is vanaf nu code geel van kracht in verband met zware onweersbuien. In het zuidoosten is er kans op hagelstenen en zware windstoten. Code geel geldt tot 8 uur vanavond in de provincies Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het Europese asiel- en migratiepact dat vrijdag ingaat, wordt door Europa bij de lidstaten neergelegd. Vorige week bleek dat de meeste lidstaten er klaar voor zijn om het pact uit te voeren, maar dat geldt niet voor alle lidstaten. En dat wordt door de Duitse sociaaldemocraat Birgit Sippel teleurstellend genoemd, omdat de landen er maar liefst 2 jaar de tijd voor hebben gehad. De Zweedse Europarlementariër Thomas Tobé laat weten dat het Europees Parlement, de Europese Commissie en de agentschappen hun verantwoordelijkheid hebben genomen, maar de lidstaten hebben dat nog niet volledig gedaan. In het Iraanse Zirik zitten duizenden mensen na Amerikaanse aanvallen zonder drinkwater. De waterreservoirs zouden schade hebben opgelopen. Volgens de staatstelevisie gaat het om 20.000 inwoners in de regio en dat met een buitentemperatuur van 45 tot 50 graden Celsius. Er worden manieren gezocht om de inwoners in het gebied te helpen. De VS en Iran hadden een staakt het vuren afgesproken, maar omdat er een Amerikaanse helikopter zou zijn neergehaald, voerde de VS toch weer aanvallen uit. Het weer wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind wordt het zo'n 17 graden. Dit was het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
3: Let's go!
0: Dit is weer een uur.

0: piratenhits per vierkante kilohertz. Radio1224.nl. Dit is 1224. Altijd piratenhits. Blijf erbij.
1: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjeskat, want hij heeft last van muizenissen

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Vanmiddag krijgen we met stapelwolken te maken. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuidoostelijk deel van het land vallen buien. Daarbij worden hagel, onweer en windstoten tot zo'n 60 km per uur niet uitgesloten. Bij een zuidwest tot naar west draaiende wind wordt het zo'n 17 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Ook vanavond en vannacht kunnen er hier en daar nog buien vallen. Het koelt in de nacht af naar een graad of 8. Morgen start de dag droog met wat zon, maar in het oosten van het land vallen later in de ochtend toch weer buien. Wat opvalt is dat ze minder pittig zijn dan de dagen ervoor. In de loop van de middag trekt er vanuit het westen een regengebied over het land. De wind zit in de west tot zuidwesthoek en het wordt 16 tot 18 graden. Vrijdag begint met neerslag, maar in de middag zal het weer verbeteren. De regen trekt weg en vanuit het westen komt de zon er steeds vaker bij. Overdag tikt de thermometer de 18 tot 19 graden aan. Het waait wel stevig, waardoor het voor het gevoel wat frisser is. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
1: Hey, heb jij al wel eens op onze website gekeken? Check hem eens op radio1224.nl. Altijd

0: al wordt het nacht.
1: Hé, ben je een beetje stout geweest tegen mama? Schudt altijd nee als je opbelt.

0: dan maar niet.
1: Dag meneer.
0: Dag schatje.
2: Radio 1224.nl.
3: Fietsliefhebbers opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper. Wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
2: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits.

0: Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Premier Rob Jetten vindt dat Nederland de komende jaren samen met Duitsland voorop moet lopen voor een sterker en besluitvaardiger Europa. De Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier is op 3 dagen staatsbezoek in Nederland. Volgens Jetten moeten de twee landen volop investeren in de economie op het gebied van technologie, energie en defensiematerieel. De bondspresident had het over thema's waar zowel Duitsland als Nederland aan moeten trekken. Energie, sociale zekerheid, huizentekort en migratie. In de eerste 5 maanden van dit jaar zijn er ruim 1300 migranten om het leven gekomen bij pogingen om Spanje te bereiken. Met dit cijfer komt de mensenrechtenorganisatie Caminando Fronteras. Deze organisatie zet zich in voor rechten van migranten. Onder de doden 142 vrouwen en 129 kinderen. Vorig jaar verloren bijna 3100 mensen het leven bij pogingen om de Spaanse kust te bereiken. Door het gebruik van medicijnen om af te slanken geven Britten minder geld uit in de supermarkt. Uit onderzoek is gebleken dat er rond de 780 miljoen pond, omgerekend 900 miljoen euro, minder aan boodschappen wordt uitgegeven. Afslankmedicijnen zijn populair in het Verenigd Koninkrijk. In ruim 6% van de huishoudens gebruikt minstens 1 persoon afslankmedicatie. Een jaar geleden was dat nog ruim 4%. Gebruikers van gewichtsmedicatie hebben minder trek en geven daardoor minder geld uit aan tussendoortjes. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot 3 jaar cel voor zware mishandeling van een activist. 2 van hen verliezen hun baan in het leger. Het slachtoffer had kritiek op de alsmaar groeiende invloed van het leger op de overheid. De 4 verdachten gooiden in Jakarta zuur in het gezicht van de actievoerder. Mensenrechtenactivisten vinden de straf te mager. Zij willen dat justitie ook onderzoek gaat doen naar degenen die opdracht voor deze aanval hebben gegeven. Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Dit was het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister

Het was de vorige week in een discotheek waar ik jou voor de eerste keer zag. Toen ik je zag dansen voelde ik dat ik kleurde van jou.

ongerepte natuur van de Friese wouden. Daar woont tussen de koeien en de schapen een kerel met hang als koolschop. Er zullen maar enkel, ja heel weinig wezen die zijn echte naam weten te noemen. Daar hoor je hem niet over praten, wat kan dat schelen? Als hij aan het zenden is, zo zondagsavonds, kan je het in het hele land wel horen. Dan kan ik je wel vertellen, dan zal je deze naam niet gauw vergeten.

ralgen ze de stille genieter wel ontvangt. Hij krijgt rapport uit Drachten, maar ook uit Enkhuizen en IJmuiden. Laatst heeft hij een uit België gekregen. Dat was op een patatzak geschreven. Maar ja, zo'n zender kan je ook geen bakkie noemen. Mooie mop, een bakkie, zeg maar gerust een bak. Eén man alleen kan dat ding niet tillen. Een beetje handige

0: laat eten, wou de politie hem kijken. Overal zoeken, maar ze kon nergens wat vinden. Ze wisten natuurlijk niet dat ze beetgenomen waren. Want de stille heeft in huis een afgerichte Sint-Bernardling. Bij onraad krijgt hij de zender om de hals gewonnen en is loop. De politie denkt wat leuk, daar zal wel cognac in zitten. Terwijl de hond tussen de koeien ligt te zenden, zit een stille koffie te drinken met de politie.
1: Radio Stille Genieter vanaf Harkema in Friesland en voor de

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Ook vanavond en vannacht kunnen er hier en daar nog buien vallen. Het koelt in de nacht af naar een graad of 8. Morgen start de dag droog met wat zon, maar in het oosten van het land vallen later in de ochtend toch weer buien. Wat opvalt is dat ze minder pittig zijn dan de dagen ervoor. In de loop van de middag trekt er vanuit het westen een regengebied over het land. De wind zit in de west- tot zuidwesthoek en het wordt 16 tot 18 graden. Vrijdag begint met neerslag, maar in de middag zal het weer verbeteren. De regen trekt weg en vanuit het westen komt de zon er steeds vaker bij. Overdag tikt de thermometer de 18 tot 19 graden aan. Het waait wel stevig, waardoor het voor het gevoel wat frisser is. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Dit is jouw nummer 1. 24 uur per dag.

heel oud die trouwde was. Overal sliep het meisje mij naartoe. Niks was ooit te vullen voor de moe. Ja, moe. Als je er nu nog waan, dan zoek het anders doen.

0: dan een paar jaar later stopt een levenstrein op een volgende perron. Maar die zijn nog niet op één station. En wat te leren, moest ik naar school gaan. En als ik het moeilijk had, had ik de moe altijd weer achter me staan. Ja, moe, als je er nu nog was, dan zou ik het anders doen. Dan zou ik opnieuw met jou in de levenstrein gaan. Maar ja, moe, die waande maar zo kort. Die tijd, die was maar zo eb. Vlugger, vlugger geet en trein. Maar een meisje, dat bleef niet klein. Je wordt verliefd, je kreeg een vrouw. Ben vroeg in zee, de hele dag in touw. De mol, hij wordt oma. En hij voelt zich blij. Want hij zegt, die klaarkinderen, dat ligt allemaal precies op mij. Langzamer, langzamer geeft mijn trein. Stopt op een bronnetje, heel klein. De mol stapt uit. Nee, is wel goed weg. Maar dan geeft mijn levenstrein sneller, sneller wie vandaag. Ja, mol, hij er nu nog aan. Maar zoek opnieuw met u in levenstrein gaan. Maar ja, moe, die baande maar zo kort. Die tijd, die was maar zo eb. En ik wil dan ook een bos komen aan de kinderen. Heb je eens trammeland met de moe? Ach, bij tenminste. En gaat er naartoe. Want jullie hebben de moe nog. Mo, dit was de ode van een jongste zoon. Dag, Mo.
1: Hey, jij daar. Zet hem even wat harder.

0: Hallo, met Monique.
1: Hey Monique, mag ik mami even spreken?
0: Nee papi, dat gaat nu niet. Want ze staat in de keuken en ze maakt voor ons tweetjes het eten klaar.

雪哦。

moet dak in, dak uit, mijn beste doen. En jij zet mij op noodrantsoen, maar in die fles zit nog een heleboel. Hoe kun je het ooit bedenken, mij te weigeren in te schenken? Heb

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je dit.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De Amsterdamse politierechten acht oud-politicus Geert Dales schuldig aan belediging van een taxichauffeur, smaad en doxing. Dales heeft een taakstraf van 80 uur gekregen, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Volgens de rechter is het bewezen dat Dales in november 2024 een taxichauffeur heeft uitgescholden. Na het incident schreef Dales erover op sociale media, met het advies niet in de betreffende taxi te stappen. Daar plaatste hij een foto van het kenteken van de chauffeur bij. Als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zien Amerikanen voor de derde maand op rij de prijzen stijgen. Zo steeg vorige maand de landelijke benzineprijs met 8,8%. Gemiddeld vallen de prijzen in vergelijking met afgelopen jaar 4,2% hoger uit. De inflatie is bijzonder hoog. In verkiezingstijd beloofde de Amerikaanse president Trump de kiezers nog plechtig om de inflatie te temperen en de rente te verlagen. Fraude met olieopslag in de Rotterdamse haven neemt steeds professionelere vormen aan. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant en gegevens van meldpunt storagepoofing.nl. Een samenwerking van onder meer de Zeehavenpolitie, het havenbedrijf Rotterdam en de opslagsector. Internationale handelaren betalen soms miljoenen voor de opslag van olie die niet blijkt te bestaan. Vorig jaar werd voor $10 miljoen aan fraude gemeld. Dit jaar staat de teller al op $2,2 miljoen. Op het Italiaanse eiland Sardinië mogen strandbezoekers tussen de 10 en de 65 jaar binnenkort geen parasol meer meenemen naar het populaire strand Punta Molentis. Alleen voor jonge kinderen en 65-plussers geldt een uitzondering. De autoriteiten willen zo de natuur beter beschermen. Vorig jaar werd het gebied getroffen door een grote natuurbrand. Het besluit leidt tot kritiek omdat bezoekers zich zorgen maken over bescherming tegen de felle zon. Ook wordt er voor een bezoek aan het strand voortaan €10 entree gevraagd. Het weer. Vanavond vooral in het oosten nog buien met kans op onweer. Vanuit het westen wordt het droger. Vannacht koelt het af naar 6 tot 10 graden bij een matige west- tot zuidwestenwind. En tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
3: Hallo, hallo, everybody everywhere.
0: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
3: And a very good day to all our listeners in the world.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224 op elke radio. Blijf erbij.

0: Weer. Weerbericht.
1: Vanavond blijft het wisselvallig. Vooral in het oosten en zuidoosten komen eerst nog stevige buien voor. Lokaal met onweer, hagel en flinke windstoten. Vanuit het westen wordt het geleidelijk droger en ontbreekt zelfs af en toe nog even de zon door. Vannacht zijn er opklaringen, maar ook enkele buien mogelijk. De temperatuur daalt naar zo'n 6 graden in het noordoosten tot ongeveer 10 graden aan zee. Morgen begint met geregeld zon, al kan in het oosten nog een enkele bui vallen. In de loop van de middag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en later volgt een regengebied dat 's avonds over het land trekt. Het wordt fris voor juni met 17 tot 18 graden. De vrijdag verloopt grijs en nat, maar vanaf de middag wordt het vanuit het westen geleidelijk droger met af en toe zon. Ook richting het weekend ziet het weerbeeld er beter uit. Er is nog kans op een enkele bui, maar droge perioden krijgen steeds vaker de overhand. En daarbij loopt ook de temperatuur op naar zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zussen.

0: Naomi Pagi voor de week 7 was. En Alibi Moeka achter, zonder stroom en gas. Met al haar veel schulden en lege portemonnee. Nou, de Demi-Nasje wil dat de fort moest gaan. Maar wat het die lelijke rotzak doen. Voordat de fort ging, nam de hij migree. En hij vond het vast een pracht van de grap. En de mooiste mensen die lachen zich slap. Gegniffel overal, word ik mijn naam zee. De wichte gieren was erop. En de jongens ook, ik sloeg de boom op. Ik zeg je, het leven is niet makkelijk met een normaal schree. Maar ja, ik werd ouder en ik gruide op. 110 kilo en roeg in de kop. Van stad tot stad, nagens op mijn gemak. Maar één ding sprak ik met mezelf af. Ik kreeg die kerel wel in zijn graf. Die lelijke, ruttige, smerige ettenbak. Het was Stadskanaal en ik leuf april. Ik had dorst en het was boekenkil. Ik ging café binnen en bestelde een glas bier. En door aan de tafel, daar zat het aan. En het was inmiddels al een oude man. En ik keek naar om en begon te briesen als een stier. Nou, ik kende die kop van een foto die ik aan en van vooral van mijn moeke die luiven schat. Ik kende zijn grote neus en zijn zwienenkop. En ik liep door op touw en ik keek naar om. En hij gooide van schrik zijn pilsie om. En ik zei, mijn naam is Gree. Alles oké? Okay? En nou gooist u eraan, lelijke smerige rotzak. Oh. Nou, ik sloeg me mijn voeten recht op zijn kop. En hij ging neer en stond direct weer op. En met een barkruk sloeg hem recht in mijn smoel. En ik greep hem bij zijn bein en hij ging neer. En hij beet me in de neus en dat deed me slim zeer. En zo rolden we door over de grond in het voel. Nou, ik heb stakere kerels tegenover me aan. Maar aan deze man had ik meer dan zat. Hij schopte als een peer en hij beet me als een hond. En hij greep in zijn buurt, ze haalde zijn pistool eruit. Maar mijn pistool zat al tegen zijn snoet. En hij keek me aan met een glimlach om zijn mond. En hij zei, zoon, de wereld is hard en de mensen gemeen. Dan kun je elke dag op het nijsje wel zijn. En ik wist dat ik de night kon wezen, daar ze toe klein was. Dus ik gaf die deze norm bij mijn vertrek. Maar leuk me jong, ik ben niet gek. Maar dankzij deze norm was ze de sterkste van de klas. Nou, toen is me net flink op mijn donder gegeven. En als toe wil, berooks me van het leven. En ik neem het hier naar kwalijk, jongen, en ik haal die night tegen. Maar bedankt me eerst maar even voor die tijd. Want had ik die norm gegeven als Janus of Piet, dan was toen de geine west die ze nou van de grond aan kunnen vegen. Ja, wat moest ik down? Wat kon ik down? Ik viel hem in de abends met tronen op de wang. En die oude man kom je nog net af aan. Hij nuimde me zijn zoon en ik nuimde hem mijn pa. En ik denk nog wel eens weer aan hem terug. En dan loopt me de rilling over de rug. En kreeg ik ooit een zoon en dan nam ik hem Wim of Jordi of Richard of alles behalve Gree. God, wat heb ik een vreselijke hekel aan die naam gekregen.
1: Radio 1224, de guilty pleasure van de Nederlandse radio.

0: radio4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits.

0: op de vlucht.
1: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
2: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Rijkswaterstaat stelt het onderhoud aan tientallen kilometers wegen, bruggen en vangrails uit, omdat er op dit moment onvoldoende budget is. Dat bevestigt de dienst na berichtgeving van de Telegraaf. Het gaat om werkzaamheden in onder meer Groningen, Friesland, Drenthe en Utrecht, die gepland stonden voor 2027 en 2028. Volgens Rijkswaterstaat komt de verkeersveiligheid niet direct in gevaar, al kunnen in sommige gevallen wel tijdelijke maatregelen worden genomen, zoals een lagere snelheid of rijstrookafsluitingen. De Chileense autoriteiten hebben een record hoeveelheid drugs onderschept die onderweg was naar Europa. In een lading hout werd meer dan 100 ton cocaïne en ketamine aangetroffen. Volgens de douane gaat het om de grootste drugsvangst ooit in Chili. De straatwaarde van de partij wordt geschat op ruim 7 miljard euro. De drugs waren verwerkt in het hout en zouden in Europa in gespecialiseerde laboratoria weer worden teruggewonnen. De vangst volgde op een onderzoek dat een half jaar duurde. Bij chipmachinefabrikant ASML vallen voorlopig geen gedwongen ontslagen. Een meerderheid van de vakbondsleden heeft ingestemd met het sociale plan dat is opgesteld na de aangekondigde reorganisatie. Daarin staat dat er tot 1 mei volgend jaar geen gedwongen ontslagen mogen plaatsvinden. ASML kijkt eerst of medewerkers van wie de functie verdwijnt elders binnen het bedrijf aan de slag kunnen. Vorig jaar maakte het bedrijf bekend wereldwijd 1700 banen te schrappen, waarvan ongeveer 1400 in Nederland. Een Britse man die woont op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Atlantische Oceaan is positief getest op het hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De man raakte besmet aan boord van het cruiseschip Hondius. Na terugkeer op het eiland kreeg hij klachten. Het eiland ligt duizenden kilometers van het vasteland en dus moest medische hulp worden ingevlogen. 3 andere besmette passagiers van het schip zijn eerder al overleden. Het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot rond de 8 graden. Morgen begint met af en toe zon, maar later op de dag volgt regen. Het wordt dan zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
1: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

0: Vanavond blijft het wisselvallig. Vooral in het oosten en zuidoosten komen eerst nog stevige buien voor. Lokaal met onweer, hagel en flinke windstoten. Vanuit het westen wordt het geleidelijk droger en ontbreekt zelfs af en toe nog even de zon door. Vannacht zijn er opklaringen, maar ook enkele buien mogelijk. De temperatuur daalt naar zo'n 6 graden in het noordoosten tot ongeveer 10 graden aan zee. Morgen begint met geregeld zon, al kan in het oosten nog een enkele bui vallen. In de loop van de middag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en later volgt een regengebied dat 's avonds over het land trekt. Het wordt fris voor juni met 17 tot 18 graden. De vrijdag verloopt grijs en nat, maar vanaf de middag wordt het vanuit het westen geleidelijk droger met af en toe zon. Ook richting het weekend ziet het weerbeeld er beter uit. Er is nog kans op een enkele bui, maar droge perioden krijgen steeds vaker de overhand. En daarbij loopt ook de temperatuur op naar zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Wil jij DJ worden bij 1224? Ga naar radio1224.nl. Stuur ons een demo en meld je aan. Dit is 1224. Altijd Piraten Hits.

0: sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
1: Radio 1224.
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
1: Altijd piraten hits.

0: 1224.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze...

0: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied iets waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groente en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groente en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Zet de radio maar wat harder. De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224.
3: Altijd piratenhits.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk heb ik helemaal gekloten naar mijn hoofd.
0: Altijd piraathit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: 24 weerbericht.
1: Deze nacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Plaatselijk valt nog een bui en in het oosten is een klap onweer niet helemaal uitgesloten. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden in het noordoosten tot rond de 10 graden aan de kust. Donderdag begint op veel plaatsen droog met af en toe zon. Vooral in het oosten kan later op de ochtend nog een enkele bui ontstaan. In de middag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het einde van de middag bereikt een regengebied het westen van het land. In de avond trekt die regen verder over Nederland. Het wordt fris voor de tijd van het jaar met maxima van 17 tot 18 graden. Vrijdag verloopt overwegend bewolkt en regenachtig en later op de dag wordt het vanuit het westen geleidelijk droger en ontbreekt de zon af en toe door. Ook in het weekend lijkt het rustiger te worden met meer droge perioden, af en toe zon en temperaturen tussen de 18 en 21 graden. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Hey, heb jij al wel eens op onze website gekeken? Check hem eens op radio1224.nl.
2: Altijd 4!